0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In den letzten mehreren Programmen haben wir gesehen von Wort der Bibel ans Lied von Glauben und Wort so Glauben wirkt in uns Leben. Wir haben mehrere Male und Flüsse in der Bibel betrachtet als Beispiel, und wir haben gesehen dort ohne Glauben als das unmöglich Gott zu gefallen. In dem vorherigen Programm, wo wir sehen, Wort der Bibel ans Lied von wo Gott seine Kinder dort anlehren, und wir wollen auch sagen, wo er das tut, und dort uns dort nicht notwendig einmal sehr angenehm ist, wann Gott uns sichtchen tut. Ich lade dich nun weiter an, dir die Bibel zu nehmen und in die Schulter zu bleiben, um zu sagen, was wir lernen können an dieser fantastischen Lektion. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete für jede Person, die du angeschaut hast, möchtest du Verständnis geben, dein Wort zu verstehen und auch dort anzuwenden in ihr eigenes Leben. Amen. Hier ist weiter mit und Prediger Elmer Reimer.
1: Nu vriend, dat vergeet me verleid wie bij de negende vers en dat twaalfde kapitel in Hebrea. We zijn aan dat poort waar hij ons zesde aansparende deed verwaarts te gaan en uithouden voor de eenvoudige oorzaak dat God ons niet trouble schijkt wil hij ontevreden is met ons. En maar aan een oorzaak is dat hij ons inleren deed. Dat woord dat we even zaten als inleren, heeft de mening dat zo is als dingen inleren. Dat en leren dat de Heer en ons deed is voor alle Christen, door is geen Christ dem de Heer niet en leren deed. De predier McGee, die deze programma dat eerste maal geef in Engels, vertelt dat als hij bij de twaalfde kapitel in Hebreeën komen weer in de programma, leidt de Heer aan de niet geven. Hij leidt aan de niet voortig maken, maar hij een ervaring houdt met een slimme krankheid. Dat am gans am bad hield. En als hij een beet beter weer, moest hij bloos één programma den dag maken, en hij weer zeer dankbaar dat hij zoveel doen kan, dat weer alles dat hij dem Heer nu gevraagd had. God had zien je bed je heet. En mij is zo dat veel van jullie die nu, naar dit programma hartje, voor de enige ervaringen haar je had. Predje McGee zeid, dat hij weer zich zeggen dat de Heer aan en leren deed met de ervaring. Daar zijn bij zeven oorzaken waarom God zijn tjingen uithouden en leiden moeten. En wanneer du en je wist dat Christ best, dan worst weten dat wanneer du en trouble best en du niet weet waarom, dan kanst du naar de Heer gaan en te aanreden daarvan. En ik zie mij ook zeggen dat hij die woord bijbrengen wordt, zodat du weten kanst waarom du en trouble best. En mij is zo dat zeer voorken is dat niet dat de Heer ons rechte deed, rechte is stroof. Maar hij is ook ons levende hemelse voda. En hij deed zijn tjingen en leren. Eindelijk maakt hij dat zeer klaar, dat wanneer hij ons niet en leren deed, dan zijn we niet worden Gottes tjingen, zeg maar. Predje McGee vertelt dat als hij zo natte jong weer je was, wie hij in trouble en in je rode met een paar andere jongens. Een Maria had hij gezien dat zijn vader door naar den school afkwam. En weet je nog wem hij gekomen weer? Jo, hij weer nog zijn zoon gekomen. En hij neemt zijn zoon en deed hem en leren. Vielleicht ook strofe. Zijn vader deed tjene van de andere tjene die door weer en leren. Die weer niks zijn tjene. Ober hij deed dem en leren de zin zijn weer, en dat weer de jong, dem hij lijf houd, jo. Hij vertelde ook dat zijn eerdische vader gestorven weer, als hij 14 jaar oud weer, en dat had hem een lange stoot genomen, een andere vader te trien. Ober dan had hij dem himmlische vader, als zijn vader gekregen. En jo, die deed zijn tjingen ook en leren. En ik brug dat woord en leren, wils dat is dat beste woord, en onze sprook, dat onderdeelde van wat we reden. En zo'n aanleren helpt ons moedig te blijven. Wils we weten dat wanneer hij ons aanleren deed, dan deed hij dat, wils hij ons leefhaft. Nu, jet hij hier weer en zegt, nee, in de vars, in het 12e kapitel. En nog meer, wie houden menselijke vaders die ons beleerden, en wie geven die in respect? Zullen we niet leven de vader van Jezus en je doen zijn en leven? Je leeft mij. Ik hecht naar mijn vader. Ik had niets gehoord van de zogenaamde filosofie die nu ramt, dat dingen niet brokken opwacht geven op ere elderen. Oder dat elderen ere dingen niet schachten zullen. Mijn vader deed mij aanleren. Manchmal schachten. En ik hecht nu aan, jo. De schrijver zegt hier nu, dat wanneer we nou aan de irdische vaders hechten, hoeveel meer zullen we de hemelse vader gehoorzaam zijn en aan ongedaan zijn? Vriend, dat is zeer wichtig, dat we aan de hemelse vader ongedaan zullen zijn. De schrijver deed hier wat verslonen, en mij is dat is een verslonen en niet een gebod. Hij zegt, zullen we niet leven de vader van Jezus ongedaan zijn en leven? Wat meent hij met een leven? Meer zo, hij meent dat we dat christelijke leven en volle leven kennen. Maar daar is dan ook de andere zijde van de zaak. De hemelse vader deed manchmal zeer scherp en leren. Daar is een zin, en ik meen een christelijk leven, die tot dood viert. Dat heet de fysische dood. Manchmal wordt de hemelse vader een van zijn kinderen naar huis nemen. We worden door meer van onze rechten, wanneer we in de eerste Johannesbrief zijn. De hemelse vader wordt manchmal een ongehoorzame Godeskind uit deze wereld uitnemen, wils die een aaneer is door zijn hemelse vader. Nu zegt hij dat we zullen nu aan zijn hemelse vader harken. Wat hij met ons deed, deed hij in leven. Maar wanneer een christen daarbij blijft met zijn je, dan kan dat zo'n geven dat hij hem naar huis nemen wordt. Wanneer die bekeerd hast, en dan over bloos een goede tijd west haar, hier in deze wereld, dat is de je voor, zei maar. Ik had hem her versproken dat ik wel hier in deze wereld bloos voor hem her leven. Ik had dat niet immer gedaan. Ik hoop ik doe dat nu, dat heet voor hem her leven en aan deinen. Ik moet zeggen dat de Heer zeer, zeer genedig en geduldig is geweest met mij door de jaren. Ik ga hem nu voorken gepraat dat hij mij nu mocht genedig zijn en mijn weedog wegnemen wordt, wil ik zeer veel weedog ha deze dag. Maar dan zei ik ook wat dat zien wel zal je doen worden. Ik wil meestens bloos doen wat hij wil ha dat ik doen zal. Ik denk dan zo voorken aan wat de Heer door de apostel Paulus zegt, dat zijn genoot weer genoeg voor de Paulus. En dan weet ik, dat zijn genoot ook genoeg is voor mij, zodat ik deze programma kan voortig maken. En jo, ik wil hier in om leven blijven en gezond genoeg zijn, zodat ik dit bevorderen kan. Maar ik moet ook zeggen, dat hij mij een leren deed, en hij deed dat in leef. En ik, oh, ik dank mijn God zo zeer, voor zijn leven en je nood. Dat ganse is een ganz andere zaak, wanneer een dat betekenen kan van God zijn inzicht. Nu Hebreeën 12 kapitel, 10 vers. Dan zij, dat heet onze irdische vaders, beleerde ons werkelijk voor een paar dag, nog eer goed te denken, om jana ons te nutzen, dat we ons zijn heiligheid kunnen aandeel hebben. Onze irdische vaders deden ons manchmal vielleicht sogar een oeje en leren en schachten. Op een dag, zij deden dat voor ons nutzen. En even een leid hebben we ons zeggen zinnen, en dat is dat ons hemelse vader ons en leren deed voor ons nutzen. Emma. Wanneer hij ons strofe deed, dan hebben we weten dat het goed is voor ons. En dan zullen we hem ook danken daarvoor. En zij, hij deed dat zo dat we aandeel kunnen hebben aan zijn heiligheid. Ik zie mij even zegt dat we niet kunnen een volkomen Godeskind zijn en een gemeenschap met hem Heer zijn, buiten dat door een leren wordt zijn van God. Maar een leren is zelden al van jemals een aangename ding dat ons je valt. Derkwijk is dat schwoer, wils wie irdische mensen zijn. en haar zendelijke natuur, die zich jegen zo'n en leren oprechte deed. Obewaarde dat als Emma voor ons goots, en wanneer we dat aannemen, dan wordt dat een genatte hebben voor ons en ons zirzig het leven. 12. Kapitel de 11. Vers. Aan ene hand schijnt ons dat strofe zekerlich nicht ne vrij te zijn, aber ne treurigheid. Aber aan de andere hand, jeft dat nog her voor den die daarin geëeft zijn, ne vredelijke vrucht van je rechtigheid. Nu, hoe zullen Christus benemen, wanneer een leren kent? Daar zijn meer de weg dat we ons beantwoorden kennen tot God, en dat een leren, wanneer ons een geleerd wordt, in de leer is zeker, dat is niemals aangeneem tot de oude natuur. Dat is niemals een vrouwe zaak. De ervaring is dergwijs met smorten aangenomen. Ober God wil haar dat we dat aannemen zullen, wils dat voor ons genatte is. En zij, de Heer zegt ons op een andere steed in de schrift, dat we heilig zullen zijn, wils hij heilig is. En dat zal ene noval zijn van zo'n aanleren. En ik zei waarde dat dat geen weg is, hoe we als Christen kunnen volkomen zijn en ons christelijk het leven, buiten van door aanleren, en ook manchmal stroffen, is en ons leven. Peter zegt in 1. Petrus, het 4. Kapitel, de eerste 2 vers, daarom wil Christus en vlees je leden haft, wat we ons met hem nemelijke zijn uitrechten. Dan wer en vlees leden deed, haft die zin afgezegd, dat hij niet langer de menschen last uitleven zal, aber nog God zijn welle leven zal. Also, de hauptidee hier is dat we zelen en heiligheid leven. En wat is heiligheid? Nou, heiligheid meent onzin. Maar is dat mogelijk? Ja, zoals ik al gezegd heb, we doen alle zinden. Maar de zaak is, wat we daarmee doen. Eerstens, Paulus zegt dat een van de tekens van een christelijk leven is dat we ons woorden van de zin weghouden. Ober ook, wanneer we zinje doen, en we doen zinje, ja, dat we dat dan voorts betalen, wanneer juist ons opmerksam maakt tot de zin. Dan zijn we dem weg vrij zijn van zin. En dat is een van de zaken dat met heiligheid te doen heeft. Dat heeft ook te doen met ons dag voor dag wandel met hem Heer. Hij reed ook van de vredelijke vrucht van je rechtigheid. God zijn en leren is niet gedaan, bloos zo dat de Heer wat te doen heeft. God heeft Emma een zwak, wanneer hij ons en leren deed. Vriend, Emma. De vraag wat is, wat doe ik daarmee? Wat is mijn antwoord en mijn zin, wanneer de Heer mij en leren deed? Of zo gewoon stroffen deed?

Het was een eindelijk vijf weg dat ik me benemen kon. En doe. En ik moet een beetje teruggaan van dit te reden naar de vijfde vers. Eerstens, in de vijfde vers in dit kapitel zegt hij: En je had dat vermoorden vergeten, dat te jood reed als te tjengen, mijn zin, neem dat niet licht, want de Heer die beleert, en verzorg niet, want hij die strooft. Dat eerste dat hij erwähnt, is dat we zo'n inleren verachten tjennen, en manchmal doen. En dat zal niet zinnen. Dat meent dat we daar niet veel wat opwacht opgeven. We nemen dat niet aan als van de Heer. En er steht dat we dat aannemen als van de Heer, denken we bloos zo dat alle mensen trouble hebben en de Heer zijn aanleren heeft geen mening voor ons. God zijn vermoning to ons is verloren. We geven geen acht op wat God proeft met ons te doen. Dat is eenerlei dat we met God zijn aanleren doen. Tweedens, hij zegt dat we niet verzorgen zullen. Wat meent dat? Nou, dat is zo als wanneer wat te ons passiert, dat trouble is, of we krank worden, dat we dan zeggen, waarom passiert dit te mij? Wat heb ik gedaan dat de Heer mij zo schachten zal? Mensen zeggen dan gewöhnlich, dat ze dem Heer gedeend hebben. Ze hebben geproefd een goed leven te vieren. Ze hebben dit goeds gedaan en Jan goeds gedaan. Waarom zal de Heer nu zo passeren, Lotte? En we jammereren en gramzouien. Wat we leven doen zullen, is naar de Heer komen en aanvragen wat hij hem zin heeft met wat passiert. Ik weet eenerlei, en dat is dat wanneer we ons iedere dag tot de Heer aangeven, dan wordt hij ons in zijn ene weg weten laten waarom dat inleren gekomen is. En wanneer? We moeten behouden dat God dat alles wat hij tot ons deed en met ons deed, voor ons genaten met de eeuwigheid en zin. Er was nog één weg dat we de Heer zijn inleren bezijnen. En dat is dat het wat is dat we bloos uitholen moeten. Met de tijd wordt je dat weggegaan. En dan gaan we ons weg zo weer. En laten dat inleren dat de Heer deed voorbijgrappen. Ohne dat we de leer aannemen. Ik wens me van ik kan de rechte wereldvinger dit klaar te maken. Dat de Heer zijn inleren heeft immer een zweig, vriend. En dat is onze opgave proberen uit te vingen wat de Heer zijn zweig is. Dat kan wel eens zijn, dat de Heer zijn zweig is bloos, dat hij ons redmaken deed voor wat hij nog voor ons te doen heeft. Houd me dat te goed, wanneer ik hier een beetje wat persoonlijk het zei. Meere jaren terug, als ik een predje weer en natuurlijk, word ik met eenmaal krank. En dat leidt zo als wanneer ik word moeten dat predje opgeven. Dat neemt meest 1 jaar, wat ik bedoel weer, dat ik tot de Heer zeggen kan, dat ik bloos zien willen wil haar, en wanneer dat meent op hier met predje, nou ja, dan laat het zo zijn. Dan leidt de Heer mij en mijn vrouw naar een stad waar ons zien en predje weer in natuurlijk. En weet, de Heer brukt dat in mijn leven, mij reed te maken voor deze arbeid die ik nu doe, met deze programma even radio te geven. Oh ja, ik kan nu goed zijn wat de Heer dan deed. Maar dan, als ik in de laag weer, moest ik me schließlich bloos aangeven en de Heer doen laten wat hij wil. En ja, de Heer heeft me nu een dienst gegeven die zeer, zeer veel gerater is als ergend wat dat ik had kunnen hebben, wie ik doorgebleven waar ik dan weer. O, God zij dank, voor zijn geduld en leef. Daar is nog eend, dat de Heer hem zin heeft, wanneer hij ons trouble schijkt, en dat is te vinden aan het laatste poort van de 11e vers, waar hij zegt dat zijn aanleren, je hebt een vredelijke vrucht van je rechtigheid. God wil hierin haar, dat wie in je rechtigheid wandelen zullen. Ik wil hier wat bijleiden met dit hem zin. Ik heb zoveel mensen getroffen, 30 jaren, die er zijn weer, dat wanneer ze zich bekeerd hadden, dan willen ze zich de hemel zeggen, en dat weer alles dat ze weten willen. O, vriend, de Heer heeft zo zeer veel meer hem zijn voor ons. Hoe zal ik aanvangen door van te reden?
De hemel wordt een zeer schöne stad zijn, jo. Aber wanneer ik in het Nieuwe Testament lees, wordt Paulus en andere reden van de heerlijkheid, die wij nog eenmaal zullen een aandeel aan hebben, dan moet ik toestonen dat ik dat kan begrijpen kan. Paulus zegt dat am zo weer dat al dat lieden dat wij ervoren in deze wereld, kan niet vergelijkt worden met de heerlijkheid die in ons zal je openbaard worden. Oder denk dan eenmaal aan dat heim dat Jezus nu sogar redmaken deed voor ons. Redmaken? Jo, redmaken. Dat wij en Paulus, en nu neemt hij nog tijd, dat reed te maken. Maar zodat wij kunnen redmaken worden en dat heim te wonen, moet er manchmal lieden zijn. Dat is zoals de Bijbel zegt, dat is. Nu de 12e vers. Daarom heeft de mede hengende hecht en maakt de geleemde knieën gelijk. Wij zullen niet zo ram wanken in een stressig het leven, zoals zonen die loom zijn. Dat heet zonen die egel ontevreden zijn en gramzooien. Zonen Christus zijn niet een goede zeichnis voor de Heer Jezus Christus. O die kunnen vergeven dat ze zeer fram zijn, maar zijn niet een zeichnis voor Jezus. Ik moet even toestonen dat ik niet goed verstaan kan wat hij meent, wanneer hij reed van je leemde knieën, je lichtmaken. Meent dat dat we zo leven zullen, dat anderen kunnen zijn, dat we voor hem Heer leven? Of meent dat dat we je leemd zijn en neem dat we zin en ons leven erlopen? Dat kan zijn. De namelijke idee schijnt ook zo te zijn en de next vers.

hoe zwaar een dat heeft. Dan wordt er niks veel wat voor een janker zijn en zonen die niet betjeerd zijn. De Bijbel zegt dat we Christen dat licht voor de wereld zijn. En we zullen ons licht niet in een bed of in een armen leiden. 14e vers. Streef de vrede met alle mensen na, ook heiligheid, dan ohne dat wordt geen mens dem Herr zijne. Dit is waar zo'n vers dat zeeën kan verdreid worden en in je brukken des vers om te zeggen dat we streven moeten in dit leven om zeeligheid te creëren. Maar dat is niet wat het zegt. We moeten dit met andere schriftsteden taup bechecken, over eerst. Dat eerste poort, dat we de vrede met alle mensen nastreven zullen. Paulus zegt ook op een andere stede, dat wat aanstaat belangt, zullen we in vrede leven met alle mensen. En dat is dan bijzonders zo met Christen. Dat is manchmal gezegd worden, dat geen mensen zo jachten kennen als tjoeke mensen. Dat zal niet zo zijn. We zullen vredelijke mensen zijn. En dan is door de heiligheid. We weten zeer goed dat we geen heiligheid verbrengen kennen en onszelf. Onze heiligheid komt van de Heer Jezus Christus. En wanneer we de heiligheid gekregen hebben van hem, dan zullen we dat navolgen. Navolgen is eindelijk een beter woord als streven. We zullen heiligheid even en ons leven als Christen. 15e vers. En zeg dan nou dat China God zijn genoot verziemt, dat niet een wartel van betenis op was en trouble heeft, en daardoor veel veranreinigd worden. God zijn genoot is te hebben voor allem en irgendwem. Hij heeft genoeg genoot voor allem, alle wegen, maar we moeten de genoot waarnemen. En dit is bijzonder zo, wanneer het met trouble in ons leven te doen heeft. Jeder Christ wordt trouble ha in dit leven, God wordt in jederem aanleren. God heeft gezegd dat zijn genoot toereikt voor allem. Also, eindelijk wordt aan mijn leven een aantjemt, wat mij bejegende wordt, de genoot is daar te hebben. Oberwaarde, ik moet naar de Heer komen en die nemen, en hij wordt die dan ook geven. Ik weet van wat ik red. En wat passiert, wanneer wie de genoot niet waarnemen? Nou, dan wordt er een wartel van betternis opwassen in ons leven. Jo, we worden beter zijn tegen God en mensen. Hij reed hier dan ook van Esau en dat je geboortsrecht. Maar ik word het met de lot over het nächste Mal, wie is mijn titel vandaag is aan. God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potasch.

Nu hier wie de korte ondacht vom Radio de Wachwiesertum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

Oosterbij, de Ulamon en de hond langzaam de grote trap naar de ingang der hoogkoene duiden. Op einmal hoopt het hingerend in de opvoort. In een blijvend auto hield aan. De hingere der wordt vets opgemaakt. In een achtjarige jong met rode hoer en vele sommersprossen sprong vets uit de auto uit. Thomas door, kijk mal Struppi, zei de baron te zien hem hond. Grootvader, Struppi, roept Tom. En daar rand ook al aan de hond en kieën en zijn oren vlogen einfach naar hinge. En leed de grote poot op de schola van Tom. Oh, wat weet dat voor een vrijheid zich waardig te zijn.

Toms papa wie de tweede zoon van deze baron, die Tom ook kruidvoerder nannt. En Tom met zijn mama en papa woonden in een grote stad. En zijn ouders hadden een hotel. En gerade im Sommer mussten ze besonders veel arbeiten en konden niet verreizen. En daar brachten ze Tom in de Ferien meestens nur dem Kräutfuhrer op dit Goetshof. Nachdem Tom uitgewig van dem Struppi bereist worden wie, ran Tom in de Orms vom Kräutfuhrer en raubt: Ach, Kräutfuhrer, ich freu mich so, saas lange weg, darf ich nu bei dir bleiben, juhu!

Een paar dagen later kwam de kruidvoerder ze maar eens vader te laten vruisten. En tante Karin vroeg ook ditmaal vader. Na, wees du vader in die tarmstof, te de audiëns? Daarmee hecht op, een tarmstof? Wo soll dat denn zijn? Ah, nu wie Tom ganz nieuwsgierig geworden. En nu eerst recht wil hij dat uitvinden wat deze ganze zaak op zich houdt. Am noemiddag rent hij eenmaal om dat grote oude goedshuis heram. Eenmaal, tweemaal en hij kijkt zich dat ganz genau aan. En tatsächlich, daar kon hij aan zijn. Dessen Tarm, direkt am Goetshuis, stond een kleine, schmale, runde Gebiet. De Tarm, in die wie so dicht van dem hochrankenden Wien bewasse, dat man am nicht voet seine kon. In die Zinne da bove de Spetz, wie all am te faule. In Tom sag ook, dat de Tarm ganz anders gebüht wie aus dat ganze Hü selst. De Steine, mit dem dis Tarm gebüht wie, wir als ziemlich alt. In de Tarm hat man einzig Fenster. Dat ich dessen Tarm nicht all euer bemäut hab, murmelt Tom. Aber wo kann man du wohl nennen kommen in der Napa?

0: De klok is 5 met 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom zijn we alle nieuwe hierers de zeer zeer interessante geschiedenis. Wie wensen jullie veel vrede bij het horen.

0: De klok is zaas.
1: Kendaar, du hier de Bibel zegt met Hartwig Eizen.
2: Hier zijn we waar bij de Bibel zegt. Ik mocht die aanloden van jou dat eerste Samuel op te schloen, wanneer je de Bibel daarbij hast. We zijn daar am 26. Kapitel,

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ecco dai pan Gott in Wut! Ho, ho, ho!
2: Welkom bij ons Bibelstudienprogramma. Neem die Bibel en fang hem als al ziet waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij zet mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther wird Paulus uns lehren, dass es nicht ich, aber Christus in mir.

0: program nummer 1. 2 Korinther, kapitel 1, vers 1, Patroi.
1: Paulus, den God sin wellen Christus Jesus sin Apostel is, en Timotheus ons Bruder, schrieven on God sin gemeint in Korinth, en on alle Heilige, die in ganz Achaia sind. Mocht je nood in vrede van God aan zijn voeder en van Jezus Christus aan zijn haren met je zijn. Ik geloof God, den voeder van onze haren Jezus Christus. Hij is een voeder, die zich erbormt en een God, die ohne een treisten deed.

0: De klok is neien.
1: God zij dank voor voorras. God zij dank dat we hier van deze morgen staan op zijn. Mensen hebben trouble met een karpa en ik heb trouble met mijn computer. Kunnen schoven niet meer alles dat zal. Maar wat dan? Vandaar is vaderstak. En ik dank God voor die voorra. Ik dank God voor mijn voor. Het is al dik wie fout is gedood over de leeftijd van mijn hemmen. Ik weet eenmaal dat ik die schacht hier aanhoudt om te wassen. Hij had een grote schacht en dan zo was dat ze schroepen gingen. Dan kwam hij bij zijn baas en dan zei hij, mij dat het niet dat ik niet gestroofd heb. En mij dat het leidt dat ik iets woord deed. Dat vroeg ik om vergeving. Dat wil ik niet vergeten. Ik weet er niks van wat we alle gedaan hebben, maar ik weet dat, dat hij had een leven voor ons. En dat is wat een mens zetten blijft en voelt in dat. Vandaar, de voerder is dat heim, de voerder is de stemdamhuis. En ik wil de onderscheid vandaar verzekeren te erklären tussen een heim en een huis. Mijn vrouw en ik zijn wie veel liedjes versierd geweest. We hebben een lied te middag. Die hadden een zeer smakelijk huis. Mest lied. Ik ga naar dat. Mijn vrouw ga naar dat. En zei, wie gaan mijn smakelijk huis? Die hebben voor dat smakelijk huis, dat zegt niet veel. Die hadden een twijfel heim. Een heim is de familie wat hem huis is. Dat is het heim. Waar we kunnen aankomen waar we roeren. Waar we kunnen aankomen waar ze wat wij deed. Waar we kunnen aankomen en vrede uitschatten. Een huis. Als persoon, we het

The clock is ten. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Goedendag, hier is Johan Deutsch. En de thema is God zien niet falsch op Eden, nummer 14. Dat laatste mal als ik te jünt red, hier wie door op, wo Jozef onschuldig im Gefängnis geschmeten wordt. Ober de haar bracht am door wat er uit. En nog veel meer. Hij vier dat zo, dat Jozef in macht gemoen wordt en de regierung van Pharao. Gott hat in de ganze tijd dat zo gefeert, dat Jozef naar Egypten verkauft wordt, om dort door verrei te merken, dat de oude Jacob en al zijn tjenger en grootjenger kunnen naar Egypten tragen, om de grote hongersnood en Kanaan uit hem stich te gonen. Nu zijn we meest om eng van eerste Mose aangelangt. Jozef is een wunderbares Beispiel van dem, wat Gott doen kan, wann dat ook van buiten so zit, als wann dat nuscht jewe wordt. Jozef wie im Gefängnis, wie's hij dat rechte gedonen had. Zo'ne Eierrechtigkeit tja wie schlecht verdrören. Ober wie matten door immer und denken, dat Gott kracht zo'ne Tiden brugt, om ons noder no arm te brengen, en ons door der ich reid merkt, dat wie am beter deinen. Als Gott erst met die grote proef derch weer, dan leidt hij Jozef en een korte stootstje van Gefängnis bot hem troon stien. Jozef weer nu 30 jaar oud. Disse grote verandernis kwam door derch, dat hij den Pharao van Egypten zijn droom recht uitlaaien deed. Die tjenning weer zo zeer beëndrukt, dat hij Jozef voorts zum tweiden en zijn regierung mug. Dat meint, dat bloos de Pharao zelfst heche weer en meer macht had als Jozef. Ik wonder wo zich dat feilt, wann einer op einmal zo veel macht haft. Vele mensen kennen zo wat gar nicht verdrören. Zij leiben sie morten dan ook voorts, zo zeer bewiesen, dat ze nu dat laatste woord haben.

Nu dat we met dit programma tot afsluit gekomen zijn, mocht ik nog allem een gezegende de tijd wensen en mocht de haar einem jeden bijstonen. Dit is licht uit Gottes woord, wat je gebracht wordt van de gemeente Gottes in Nestedt in Kamper 22 Blumen Uurt, aan de onschrift S, Box 248, Quoctemoc, Chihuahua, Mexico 31500. Zullen ze met onderopen bellen, aan de telefoonnummer S625 585.

En mijn laatste boodschap beschäftigt ik mij met de schuldvrouw. We beten te onze himmlischen Vader, dat hij ons onze schulden zo vergeven mocht, als wie die jere vergeven, wat sie aan ons versündigt hebben. Daar hebben we het Jezus zien wie die seine, wel aan die ene vergeving daarvan afhängt, of we ook zelfs van harte vergeeft hebben. Vandaar wel we ons aan een ander bed uit dem Vater unser wanden. Dat jet nu aan de bewaring voor dat beise en voor verzekeringen. Nur dat leid, Jesus nimmt noch Sinn da an, weil wie taub dat ganze Vater unser uit Matthäus Kapitel saß, de farsche nähen, der strattien, war da taub lese. Wie waren nur dat leid dan taub Matthäus Kapitel saß, de farsche nähen, der strattien lese. Yeah.

Wel we nu top uit Matthäus kapitel 6 van vers 9 tot 13 lezen. Daar zegt de Herr Jesus te zijn jenen zo. Daarom zal je zo beden. Ans Vader im Himmel. Die Name zal heilig gehouden worden. Laat ihn rückkommen in dienen Welle ab Erde, je roze je donen worden aus dem Himmel. Jef ons dat brood wat we van deur brokken. Verjef ons onze schuld, zo als wie die jere verjeven, die zich aan ons verschuldigd hebben. En breng ons niet in verzetjung, aber bewoor ons voor den Beisen, dat recht in de kracht en de hardigheid zijn eeuwig dienen. Amen.

onze programma's en alle app CD's te hebben. Een CD met twee programma's kost $10. Schek ons het geld met, wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station, wo je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 707. Wanneer je dat van deze programma bestalen mochte, vraag naar het programma nummer 707.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en de bruid van Sleven van Deel is uit Markus 5, 18 bij 19, hoe het zegt. Als Jezus en de lam neensteeg, praag het demon, die van de beze juiste bezeten gebaast weer, of hij metkomen kon. Jezus leidt dat niet toe. Ob er zegt hij zal naar huis naar zijn familie gaan en aanvertalen, wo de haar met arm metleid had en wat hij arm en zijn genood van een grooten gevallen gedonen had. Wat de geheelde man Jezus hier vroeg je het goed te verstaan. Na zoveel jaren lieden had Jezus aan zijn leven teruggegeven en met een hart vol lijf en dankbaarheid voelde hij zich zeer nu aan Jezus. Hij had nu natuurlijk een verlangen Jezus te volgen en een van zijn jongen te zijn. Dat is wat meermaal passiert als Jezus wem geheeld of geraad had. Als hij den blinde Bartimeus geheeld had, geef hij aan de vrijheid aan nu volgen. Over deze man, die bezeten je waast weer, geef hij niet zo'n gelegenheid. Deze man geef hij een opgolf of een arbeid. Te arm zegt hij, ga naar dien huis, naar dien familie en vertel aan wat de haar met die medelijd had en wat hij die en zijn genood van een grote gevallen gedaan heeft. De geheelde man is gehoorzaam. Dat schep verlaat en Jezus draait weg. De man blijft alleen aan de kant meer staan. Hij is niet meer een miserabele man. Nu wordt hij allem gaan vertellen wat de haar van hem gedaan heeft. En mijn gedanken stel ik me een beeld voor, dat ganz aan de buitenkant staat, staat een eenzame huis, een zeer eenzame huis, vol truur en jammer. De kinderen zijn rood van een schone huis gekomen en hielen. De mama vraagt dan hoe wein ze hielen, en met de tijd krijgt ze dat uit aan de ruut. Ze zeiden, de andere kinderen zijn allemaal zo gorstig te ons, keiner wil met ons spelen en ze zeiden immer so ne schlechte Dinge über unser Vater. Wat soll die arme Mama sein? Dort ist so, dass der Vater für die ganze Jahrhundert ein Bader ist, so bescheid sich mit so einem Mann verbunden sein. Krieg dann, klappt wie ohne dir. Wer kann dort sein? Sie merkte dir, sagelt es ob. Ist dort ein Gespanst? Dort verersteht ihr Mann. Hij heeft haar een grote drek in schrik. Mijn lieve vrouw, ik zie je heilt. Jezus heeft mij geraad. Ik zie je zond. De haar heeft allebei zijn juiste ruit gedreven. Dit wie op een grote vrede. Je rood verheer wie alles zo treurig. En nu zo'n grote vrede. Zo aan verhaafs. Zij had van zo'n kleine oning gehad. De kinderen waren ook entschieden rondom gekomen zijn. En waren hem zeggen ook alle hen wilt een grote drek geven. Nu vangt hij aan alles wat aan passiert is te vertalen. Hij vertelt aan wat hij ervoor heeft en wou zich dat alle ram nemen. Den tijd even deed hij de nomen Jezus loven en danken. Ze zaten alle taup en horchen met wonden op wat hij aan vertelt. Alle taup danken ze dem Herrn voor alles wat hij voor hun vader gedaan heeft. En daardoor ook voor haar ganse familie. Dat is waar zich dat in zo'n heime hield, waar de mensen zijn die zijn heilung ervoren hebben en nu God zijn kinder zijn. Als je een huis vol vrede en dankbaarheid voor wat hij voor je familie gedaan heeft,

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Van nou waar ik moe waar hij wat een tier rede. Een tier wordt dat verschillende soorten van jaft. En nu wil ik even een straas rede.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer als Prediger Elmer Reimer. In den letzten mehreren Programmen haben wir gesehen von Wort der Bibel ans Lied von Glauben und Wort so Glauben wirkt in ans Leben. Wir haben mehrere Male und Frühes in der Bibel betrachtet als Beispiel, und wir haben gesehen dort ohne Glauben, als dort unmöglich Gott gefallen. In das vorherige Programm, wo wir seinen Wort der Bibel uns lehrt von, wo Gott seine Kinder dort anlehren, und wir wollen noch seinen, wo er das tat, und dort uns dort nicht notwendig am Messiah angenehm ist, wann Gott uns sichtchen tat. Ich lade dich nun weiter an, die Bibel zu nehmen und angeschaut zu bleiben, um zu seinen Wort wir lehren können an dieser vorherige Lektion. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete für jede Person, die du angeschaut hast, musst du Verständnis geben, dein Wort zu verstehen und auch dort anzuwenden in ihr eigenes Leben. Amen. Hier ist weiter mit dir, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, dort fährt mir verleiht wie bei den 9. Vers und dort 12. Kapitel in Hebräer. Wir sind an dort Port, wo er an Schiste ansparen hat, vorwärts zu gehen, en uithouden voor de eenvoudige oorzaak dat God ons niet trouble schenkt, wil hij ontevreden is met ons. En maar han, een oorzaak is dat hij ons inleren deed. Dat woord dat we even zaten als inleren, heeft de mening dat zo is als tingen inleren. Dat inleren dat de Heer in ons deed is voor alle Christen, door is geen Christ die de Heer niet inleren deed. De prediker Magie die deze programma dat eerste maal jef in Engels, vertel dat als hij bij de 12e kapitel in Hebreeën komen weer in de programma, leidt de Heer aan die niet geven. Hij leidt aan die niet voor zich maken, maar hij ervaring houdt met een slimme krankheid, dat hem gans en bad hield. En als hij een beet beter weer, moest hij bloos één programma den dag maken en hij weer zeer dankbaar dat hij zoveel doen kan. Dat we alles dat hij dem Heer nu gevraagd had. God had zijn gebed gehoord. En mij is zo dat veel van jullie die nu, naar dit programma hartje, voor de enige ervaringen hebben gehad. Prediker McGee zei dat hij weer zich zeggen dat de Heer hem inleren deed met die ervaring. Daar zijn bij 7 oorzaken waarom God zijn tingen uithouden en lieden moeten. En wanneer u in je wets dat Christ best, dan wordt weten dat wanneer du in trouble bent en du niet weet waarom, dan kanst du naar dem Heer gaan en te hem reden daarvan. En ik zie mij ook zeggen dat hij die wat bijbrengen wordt, zodat du weten kanst waarom du in trouble bent. En mij is zo dat zeer vaken is dat niet dat de Heer ons rechte deed, rechte is stroof. Aber hij is ook ons levende himmelse voda. En hij deed zijn tingen en leren. Eindelijk maakt hij dat zeer klaar, dat wanneer hij ons niet en leren deed, dan zou hij niet worden Gottes tingen, zeg maar. Prediker McGee vertelt dat als hij zo natte jong weer je was, weer hij in trouble en in je rode met een paar andere jongens. Eene morgen had hij gezien dat zijn vader door naar den school afkwam. En weet je nog wem hij gekomen weer? Jo, hij wil nog zien zijn, je komen. En hij neemt zijn zijn en deed hem en leren. Vielleicht ook strofe. Zijn vader deed tjene van de andere tjene die daar weer en leren. Die weer niet zijn tjene. Oba, hij deed dem en leren die zijn zijn weer. En dat weer de jong, dem hij lijf houdt. Jo. Hij vertelde dat zijn eerdische vader gestorven weer als hij 14 jaar oud weer. En dat had hem een lange stoot genomen een andere vader te krijgen. Maar dan had hij de himmelse vader als zijn vader gekregen. En ja, die deed zijn dingen ook inleren. En ik gebruik dat woord inleren, want dat is het beste woord in onze spraak dat onderdeelde van wat we reden. En zo'n inleren helpt ons moedig te blijven. Want we weten dat wanneer hij ons inleren deed, dan deed hij dat, want hij ons leefhaft. Nu, jet hij hier weer en zegt, nee, in de vers, in het 12e kapitel. En nog meer, wie houden menselijke voeders die ons beleerden en wie geven den respect? Zullen we niet leven dem voeder van Jeste en je doen zijn en leven? Je leeft mij, ik hecht om mijn voeder. Ik had niet gehoord van de zogenaamde filosofie die nu ramjeet, dat kinderen niet brokken opacht geven op ihre elderen. Oder dat elderen ihre kinderen niet schachten zullen. Mijn voeder deed mij aanleren. Manchmal schachten. En ik hecht nu aan, jo. De schrijver zegt hier nu, dat wanneer we nu onze irdische voeder schachten, hoeveel meer zullen we dem himmlische voeder gehoorzaam zijn en aan onze doen zijn? Vriend, dat is zeer wichtig, dat we ons himmlische voeder onze doen zullen zijn. De schrijver deed hier wat verslonen, en meer is dat is een verslonen en niet een gebod. Hij zegt, zullen we niet leven dem voeder van Jeste onze doen zijn en leven? Wat meent hij met een leven? Meer zo, hij meent dat we dat christelijke leven en volle leven kennen. Maar daar is dan ook de andere zijde van de zaak. De hemelse voeder deed manchmal zeer scherp en leren. Daar is een zin, en ik meen een christelijk leven, die tot dood viert. Dat heet de fysische dood. Manchmal wordt de hemelse voeder een van zijn kinderen naar huis nemen. Wie worden door mij van onze rechten, wanneer we aan den eerste Johannesbrief zijn? De hemelse voeder wordt manchmal een ongehoorzame Godeskind uit deze wereld uitnemen, wils die na aan ihr is door zijn hemelse voeder. Nu zegt hij dat we zullen nu ons hemelse voeder harken. Wat hij met ons deed, deed hij een leven. Maar wanneer een christ daarbij blijft met zinje, dan kan dat zo'n geven dat hij dem huis nemen wordt. Wanneer die bekeerd hast, en dan over bloos de goede tijd west haar, hier in deze wereld, dat is de je voor, zemel. Ik had dem Heer versproken dat ik wel hier in deze wereld bloos voor dem Heer leven. Ik had dat niet immer gedaan. Ik hoop ik doe dat nu, dat heet voor dem Heer leven en aan deine. Ik moet zeggen dat de Heer zeer, zeer genedig en geduldig is geweest met mij deeg de jaren. Ik ha am nu voorken je pracht, dat hij mij nu mocht genedig zijn en mijn weedog wegnemen wordt, wils ik zeer veel weedog ha, deze dag. Maar dan zei ik ook wat dat zijn welle zal je doen worden. Ik wil meestens bloos doen wat hij wil ha dat ik doen zal. Ik denk dan zo voorken aan wat de Heer toen de apostel Paulus zei, dat zijn genood weer genoeg voor de Paulus. En dan weet ik, dat zijn genood ook genoeg is voor mij, zodat ik deze programma kan voortig maken. En jo, ik wil hierin om leven blijven en gezond genoeg zijn, zodat ik dit bevoordje kan. Maar ik moet ook zeggen, dat hij mij en leren deed, en hij deed dat en leef. En ik, oh, ik dank mijn God zo zeer, voor zijn leven en je nood. Dat ganse is een ganz andere zaak, wanneer een dat betekenen kan van God zijn inzicht. Nu Hebreeën het 12e kapitel, 10e vers. Dan zij, dat heet onze irdische voeders, beleerde ons werkelijk voor een paar dag, nog eer goed te denken, om jana ons te nutzen, dat we ons zijn heiligheid kunnen aandeel hebben. Onze irdische voeder stede ons manchmal vielleicht sogar een oeje en leren en schachten. Ober dag, zij deden dat voor ons nutzen. En even eenerlei tje wie ons zeker zijn, en dat is dat ons himmelse voeder ons en leren deed voor ons nutzen. Emma. Wanneer hij ons strofe deed, dan tje wie weten dat het goed is voor ons. En dan zullen we hem ook danken daarvoor. En zij, hij deed dat zo dat we aandeel kunnen hebben aan zijn heiligheid. Ik zie mij even zegt dat we niet kunnen een volkomen Godeskind zijn en een gemeenschap met hem Heer zijn, buiten dat door een leren wordt zijn van God. Ober een leren is zeldemal van jemals een aangename ding dat ons je veld. Derg weich is dat schwoer, wils wie irdische mensen zijn. en haar zendelijke natuur die zich jegen zoon en leren oprechte deed. O bewaarde dat als Emma voor ons goots, en wanneer we dat aannemen, dan wordt dat een genatte hebben voor ons en ons zirzicht leven. 12e kapitel de 11e vers. Aan een hand schijnt ons dat strofe zekerlijk niet een vrij te zijn, over een treurigheid. Op een andere hand heeft dat nog her voor den die door in je heeft zijn, een vredelijke vrucht van je rechtigheid. Nu, hoe zullen Christus benemen, wanneer een leren kent? Er zijn meer wij dat we ons beantwoorden kennen tot God, en dat een leren, wanneer ons een geleerd wordt, een leer is zeker. Dat is niemals aangeneem tot de oude natuur. Dat is niemals een vrouwe zaak. De ervaring is dergweg met smorten aangenomen. Ober God wil haar dat wie dat aannemen zelen, wils dat voor ons genatte is. En zij, de Heer zegt ons op een andere stede in de schrift, dat wie heilig zelen zijn, wils hij heilig is. En dat zal ene noval zijn van zijn aanleren. En ik zei waarde dat dat geen weg is, hoe wie als Christen kunnen volkomen zijn en ons christelijk het leven, buiten van door aanleren, en ook manchmal strofe, is en ons leven. Peter zegt in 1. Petrus, het 4. kapitel, de eerste 2 vers, daarom wil Christus en vlees je leden haft, moet wie ons met hem nemelijke zijn uitrechten. Dan wer en vlees leden deed, haft die zin afgezegd, dat hij niet langer die menschen last uitleven zal, ober nog God zijn welle leven zal. Also, de hauptidee hier is dat we zelen en heiligheid leven. En wat is heiligheid? Na heiligheid meint onze zind. Ober is dat mogelijk? Jo, zoals ik al gezegd heb, we doen alle zinden. Ober de zaak is, wat we doen met doen. Eerstens, Paulus zegt dat een van de tekens van een christelijk leven is dat we ons woorden van de zin weghouden. Ober ook, wanneer we zijn je doen, en we doen zijn je, jo, dat we dat dan voorts betalen, wanneer de juist ons opmerkzaam maakt tot de zin. Dan zijn we dem weg vrij zijn van zin. En dat is een van de zaken dat met heiligheid te doen heeft. Dat heeft ook te doen met ons dag voor dag wandel met de Heer. Hij reed ook van de vredelijke vrucht van je rechtigheid. God zijn en leren is niet gedaan, bloos zo dat de Heer wat te doen heeft. God heeft Emma een zwak, wanneer hij ons en leren deed. Vriend, Emma. De vraag wat is, wat doe ik doormat? Wat is mijn antwoord en mijn zin, wanneer de Heer mij en leren deed? Oder sogar strofe deed?

Het was dan eindelijk vijf weg dat ik me benemen kon. En doe. En ik moet een beetje teruggaan van dit te reden naar de vijfde vers. Eerstens, en in vijfde vers in dit kapitel zegt hij, en je had dat vermoorden vergeten, dat te junt reed als te tjengen, mijn zin, neem dat niet licht, wanneer de Heer die beleert, en verzorg niet, wanneer hij die strooft. Dat eerste dat hij erwähnt, is dat we zo'n inleren veracht te tjennen, en manchmal doen. En dat zal niet zijn. Dat meent dat we daar niet veel wat opwacht, abgeven. We nemen dat niet aan als van de Heer. En er steht dat we dat aannemen als van de Heer, denken we bloos zo dat alle mensen trouble hebben en de Heer zijn aanleren heeft geen mening voor ons. God zijn vermoning to ons is verloren. We geven geen acht op wat God proeft met ons te doen. Dat is een lei dat we met God zijn aanleren doen. Tweedens, hij zegt dat we niet verzorgen zullen. Wat meent dat? Nou, dat is zo als wanneer wat te ons passiert, dat trouble is, of we krank worden, dat we dan zeggen, waarom passiert dit te mij? Wat heb ik gedaan, dat de Heer mij zo schachten zal? Mensen zeggen dan gewöhnlich, dat ze dem Heer gedeind hebben. Ze hebben geproefd een goed leven te vieren. Ze hebben dit goeds gedaan, en Jan goeds gedaan. Waarom zal de Heer nu zo'n passeren, Lotte? En we jammereren en gramzouien. Wat we leven doen zullen, is naar de Heer komen en hem vragen wat hij hem zin heeft met wat passiert. Ik weet een allerlei, en dat is dat wanneer we ons iedere dag tot de Heer aangeven, dan wordt hij ons in zijn eigen weg weten laten waarom dat inleren gekomen is. En verder, we moeten behouden dat God dat alles wat hij tot ons deed en met ons deed, voor ons genade, met de eeuwigheid en zin. Er was nog één weg, dat we dem Heer zijn en leren bezijnen. En dat is dat het wat is, dat we bloos uitholen moeten. Met de tijd wordt je dat weggaan. En dan gaan we ons weg zo wieder. En laten dat en leren dat de Heer deed, voorbijgrappen. Ohne dat we de leer aannemen. Ik wens me van, ik kan de rechte weer vinger dit klaar te maken. Dat dem Heer zijn en leren, haft Emma en Zweig, vriend, en dat is onze opgeprobe uit te vingen wat dem Heer zijn Zweig is. Dat kan wel eens zijn, dat dem Heer zijn Zweig is bloos, dat hij ons redmaken deed voor wat hij nog voor ons te doen heeft. Houdt me dat te goed, wanneer ik hier een beetje wat persoonlijk het zei. Meere jaren terug, als ik een predje weer en natuurlijk, word ik met eenmaal krank. En dat leidt zo als wanneer ik wordt moeten dat predje opgeven. Dat neemt meest een jaar, wat ik bedoel weer, dat ik tot de Heer zeggen kan, dat ik bloos zien willen wil ha. En wanneer dat meent opgeven met predje, nou ja, dan laat het zo zijn. Dan leidt de Heer mij en mijn vrouw naar een stede waar ons zien en predje weer en natuurlijk. En weet de Heer brukt dat en mijn leven, mij reed te maken voor deze arbeid die ik nu doe met deze programma even radio te geven. O ja, ik kan nu goed zijn wat de Heer dan deed. Maar dan, als ik in de laag weer, moest ik me schließlich bloos aangeven en de Heer doen laten wat hij wil. En ja, de Heer heeft mij nu een dienst gegeven die zeer, zeer veel gerater is als ergend wat dat ik had kunt hebben. Wie ik daar gebleven, waar ik dan weer? O, God zij dank, voor zijn geduld en leef. Daar is nog eind, dat de Heer hem zin heeft, wanneer hij ons trouble schenkt, en dat is te vinden aan het laatste poort van den elfde vers, waar hij zegt dat zijn en leren, je hebt een vredelijke vrucht van je rechtigheid. God wil jaren ha, dat wie in je rechtigheid wandelen zullen. Ik wil hier wat bijleiden met dit en zin. Ik heb zoveel mensen getroffen, 30 jaren, die er zijn weer, dat wanneer ze zich bekeerd hadden, dan willen ze zich de hemel zeggen, en dat weer alles dat ze weten willen. O, vriend, de Heer heeft zo zeer veel meer en zin voor ons. Hoe zal ik aanvangen door van te reden?
De hemel, wat ne zeer schene steed zijn jo. Ober wanneer ik in dat Nieuwe Testament lees, wat Paulus en andere reden van de heerlijkheid, die wie nog eenmaal zullen een aandeel aan hebben, dan moet ik toestonen dat ik dat kan begrijpen kan. Paulus zegt dat aan zoveel dat al dat lieden dat we ervoor in deze wereld, kan niet vergelijkt worden met de heerlijkheid die in ons zal je openbaard worden. Oder denk dan eenmaal aan dat heim dat Jezus nu zogar redmaken deed voor ons. Redmaken? Jo, redmaken. Dat we in Paulus en nu neemt hij nog tijd dat red te maken. Maar zodat we kunnen redmaken worden en dat heim te wonen, moet er manchmal lieden zijn. Dat is zoals de Bijbel zegt, dat is. Nu de 12e vers. Daarom heeft de mede hangende hecht en maakt de geleemde knieën gelijk. Wie zullen niet zo ram wanken in een stresselig leven, zoals zonen die loom zijn, dat heet zonen die egel ontevreed zijn en gramzooien. Zonen Christus zijn niet een goede zeichnis voor de Heer Jezus Christus. O die kunnen vergeven dat ze zeer fram zijn, maar zijn niet een zeichnis voor Jezus. Ik moet even toestonen dat ik niet goed verstonen kan wat hij meent, wanneer hij reed van je leemde knieën, je lekmaken. Meent dat we zo leven zullen, dat andere kunnen zijn, dat we voor hem herleven? Oder meent dat we je leemd zijn en neem dat we zin en ons leven erlopen? Dat kan zijn. De namelijke idee schijnt ook zo te zijn en de nächste vers, 13e, en maakt een gelijke stik voor hun feit dat de lomen niet ontzien geleid worden, of beleven dat die geheeld worden. Dit is vader zond dat met ons zeichnis te doen heeft, is mij zo. God heeft ons Christen met het evangelium onvertrouwd en wie zullen zo leven dat anderen worden zijn dat het christelijke leven wertvol weer. Maar wanneer we egel ontevreden zijn en te andere mensen gramzooien, hoe schwaar een dat heeft, dan wordt er niet veel wat voor een janker zijn en zonen die niet bekeerd zijn. De Bijbel zegt dat we Christen dat licht voor de wereld zijn en we zullen ons licht niet in een bed of in een armen leiden. 14e vers. Streef de vrede met alle mensen na, ook heiligheid, dan ohne dat wordt geen mens dem Herr zijn. Dit is waar zo'n vers dat zeer kan verdreid worden en in je brukken des vers om te zeggen dat we streven moeten in dit leven om zeligheid te creëren. Maar dat is niet wat het zegt. We moeten dit met andere schriftsteden taup bechecken, over eerst. Dat eerste poort, dat we de vrede met alle mensen nog streven zelen. Paulus zegt ook op een andere sted, dat wat ons tot belangt, zullen we in vrede leven met alle mensen. En dat is dan bijzonder zo met Christen. Dat is manchmal gezegd worden, dat geen mensen zo jachten kennen als tjoke mensen. Dat zal niet zo zijn. We zullen vredelijke mensen zijn. En dan is door de heiligheid. We weten zeer goed dat we geen heiligheid verbrengen kennen en onszelf. Onze heiligheid komt van de Heer Jezus Christus. En wanneer we de heiligheid gekregen hebben van hem, dan zullen we dat nog volgen. Nofolje is eindelijk een beter woord als streven. We zullen heiligheid even en ons leven als Christen. 15e vers. En zeet dan nou dat China God zijn genoot verziemt, dat niet een wartel van betenis opwas en trubbel heeft, en daardoor veel veranreinigd worden. God zijn genoot is te hebben voor allem en irgendwem. Hij heeft genoeg genood voor allen, alle wegen. Maar we moeten de genood waarnemen. En dit is bijzonder zo van het met trouble in ons leven te doen heeft. Jeder Christ wat trouble heeft in dit leven, God wordt in iedereen aanleren. God heeft gezegd dat zijn genood toereikt voor allen.
Also, eindond wat aan mijn leven aan aantjemt, wat mij bejegende wordt, de genood is daar te hebben. Oberwaarde, ik moet naar dem Herr komen en de nemen, en hij wordt het dan ook geven. Ik weet van wat ik red. En wat passiert, wann wie de genood niet waarnemen? Na, dan wordt er een wartel van betternis, abwassen en ans leven. Jo, wie worden better zijn tegen God en mensen. Hij redt hier dan ook van Esau en dat je geboortsrecht. Maar ik word het met de lot over dat nächste Mal, wie is mijn titel vandaag is aan. God is zegen, mijn vrienden.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

Oosterbij, de Ulamon en de hond langzaam de grote trap naar de ingang der hoogkoene duiden. Op einmal hoopt het hingerend in de opvoort. In een blijvend auto hield aan. De hingere der wordt vets opgemaakt. In een achtjarige jong met rode hoer en vele zomersprossen sprong vets uit dem auto ruit. Thomas, du, kijk mal, Struppi, zegt de baron te zien hem hond. Grootvader, Struppi, roept Tom. En daar rand ook al aan de hond en kieën en zijn oren vlogen einfach naar hinje. En leed de grote poot op de schola van Tom. Oh, wat weet dat voor een vrijheid zich waardig te zijn.

Toms papa wie de tweede zoon van deze baron, die Tom ook kruidvoerder nannt. En Tom met zijn mama en papa woont in een grote stad. En zijn eltern houden ze een hotel. En kreid im Sommer moesten ze besonders veel arbeiten en konden niet verreizen. En daar brachten ze Tom in de Ferien meestens nur dem Kräutfutter op dit Goetshof. Nur dem Tom uitjewig van dem Struppi bereist worden wie, ran Tom in de Orms vom Kräutfutter en ruipt: Ach, Kräutfutter, ich freu mich so, saas lange weg, darf ich nu bei dir bleiben, juhu!

Doch in de nächste Dorf kam hij nog niet dertouw, denn zijn kruidvoerder had hem nämlich een Rietpeet anvertrouwd en daarvoor moest hij ganz allein verantwoordelijk zijn ook daarvoor zorgen. En dat heet, hij moest dat putzen, reinmaken, striegelen, in de box, im Staal, ganz reinhuilen. Af en toe durft hij ook met help van zijn kruidvoerder op een Piet rieden. En waarschijnlijk dat jink, wann hij taub met zich im kruidvoerder door am Woudesrand lang rieden deit, in de kruidvoerder am ook erklären deit, waar hij de teilste huilen houdt en waar hij vernünftig ook rieden kon. Dat mocht hem grote vreid. Hij wil hier met zijn kruidvoerder ook taub.

Een paar dagen later kwam de kruidvoerder ze maar eens vader te laten vrijstig. En tante Karin vroeg ook ditmaal vader. Na, wees du vader in die tarmstof, te de audiëns? Daarmee haast op, een tarmstof? Wo soll dat denn zijn? En nu wie Tom gans nieuwsgierig geworden. En nu eerst recht wil hij dat uitvinden wat deze ganse zaak op zich houdt. Om nu middag rent hij eenmaal aan dat grote oude goedshuis heram. Eenmaal, tweemaal en hij ziet zich dat ganse nou aan. En tatsächlich, daar kon hij aan zijn. Dessen Tarm, direkt am Goetshuis, stond ein kleines, schmales, rundes Gebiet, de Tarm. In die, wie so dicht von dem hochrankenden Wien bewasse, dat man am nicht gut sein kon. In die Zinne da bove de Spätz, wie all am te faule. In Tarm sag ook, dat de Tarm ganz anders Gebiet wie aus dat ganze Hü selbst. De Steine, mit dem dis Tarm Gebiet wie, wir all ziemlich alt. In de Tarm hat man einzig Fenster. Dat ich dessen Tarm nicht all euer bemäut hab, murmelt Tom. Aber wo kann man du wohl nennen kommen in der

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Hallo, Tjenja. Vandaag werden we de geschicht van gisteren weer horen. We lezen uit Lucas 15, vers 13. En dan nam de jünger zien alles wat hij had en trok naar een wie het land. Daar verprasde hij alles wat hij had met een zuchtloos leven. Ja, we hadden gisteren al een beetje gehoord wat hij zien deed. Hij had bij de voeder al het geld genomen wat aan de tisch stond en verloor de voeder en werd ganz mutig. En de voeder, die bleef treurig. Hij werd treurig. Hij beet zorgen voor zijn zin. En wat deed hij zien? Hij had een grote vrede. Hij deed rieden met zijn schoone Piet en hij vreed zich op dat wiede, wiede land. Door en dat vreemde land. Door wordt hij alles tjen beleven wat arm jangert. Hij wil niet meer treden in dat Ellerenhuis. Nee, hij wil ook niets davon hören. Hij wil niet meer dem zijn voeder bejenen. Hij meint, hij kan zelfs alles en leven meistern. En nu wird hij vrij. Nu kan hij doen en looten dat wat hij wil. En hij kan alles zich endolen, zo wie hij dat dacht. En zo doet hij een dag in een anderen verbrengen en doet niet oor werden. Ja, hij dacht niet mal aan oor werden. Hij had je genoeg geld. En hij mocht zich een bequemet, lost het leven. Hij dacht, ik wil je een blöde kerel zijn, wenn ik mij nog wil afpleuren met de oorbed. Jo, ik wil niet zo schaffen als mijn voeder immer deut en mijn ältere Brüder thuis en de heimat schaffen deed. Nee, dit alles wil ik niet. Ik kon mij een fijne leven jen. De muziek, ik kon gar niet lüd genoeg zijn. En hij feiert jeder dag. Hij kon eten en drinken alles wat hem jangert. En hij kon met zijn vriend lustig zijn. Zij dansen en schriechen, bad en een nacht nennen. Oh, maar dat wird een fantastisch leven. Endlich wird hij vrij. En ganz vrij voor de verlorene sehen sich nu. Als dan de nieuwe vriend meiden, dat de vreemde een schoof geld had, dan laten zij zich alles van hem betoelen. Ja, ze eten en drinken, alles op zijn kosten. Ze werden je zinne goede vriend. En de vriend, die werden ze schaftig te arm en werden immer rome arm. En hij werd ganz mutig, dat hij voor allem toelen kon. Hij had je ook genoeg. En ze zongen ze en speelden ze en deuten een dag num anderen en ihre Last verbringen. En wann dann irgendwer mal einen schlechten Witz vertellen dort, dann lachten die alle Säuer. Und so ging dort jeder zu Ovens Bad Lot eine Nacht. Und wann die sehen von dem richtigen Mond, dann zum Morgen abweichen dort, dann hat er so eine große Kopf vor dir. Aber dann deut er sich futz, aufhängen weiter zu betrinken, und dann wird der Kopf vor dir bild, war da weich. Und dann kann er mit seinen Freunden weiter prassen und feiern, so als er will. So gehen dort Tag für Tag. Aber der Geld sagt, da wird nur einmal bloß hohlvoll. Aber die sehen die doch nicht mal daran, dass er sich immer leihen will, würde er das immer Geld verbrücken dort. Nee, das deutet, immer gebliebene Geld bloß weiter verbrücken in Saus und Braus. Manchmal, dann träumt er die Nacht von dort schöne Haus von seinen Eltern, von dem Vater, von dort guten Bauernhof, von den Knechten und Mägden und wird er alle dem Vater so lieb haben. Aber wenn er dann abweint, dann wird der Traum vorbei. Und dann fängt das liederliche Leben weiter an. Ne, die Tür dient je heu natürlich nicht. Wann dort an Sonntag wird, in de Glocken läuten deuten, in de Menschen alle die Tür dienten, dann schläubt er erst mal wieder. Wenn heu müsste erst mal aus seinen Rausch rüterkommen.
Wenn die Menschen davon nicht weit zurückkommen, dann lachen immer noch viel in seinem Bad. Gottes Mühlen malen langsam, aber sicher. Das Fasch, dem hat der Bruder Fürken gesagt. Aber dort hat er sie noch immer nicht verstanden. Wollt ihr, was so ein Sprichwort bedeutet? Gottes Mühlen malen langsam, aber sicher. Wenn die dort nicht wollten, dann fragt mal bei jüne Mami und Papi. Und nu will wir beten. Herr, wir möchten von dir für alle Sehns in Deichter beten, die in der Welt verloren sind. Bewahr dich in Monde, dort sie doch tschernen und verlangen tschrien, ne die ne Hüste kommen.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Ik hoor die pan God in woed. Ho, ho, ho.
2: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem die Bibel en ving hem als zalz uit waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther wo Paulus ons leren, dat is nicht ek, aber Christus in mir.

0: program. Nummer 1. 2 Korinther, Kapitel 1, Vers 1, Part 3.
1: Paulus, den Gott sin Willen Christus Jesus sin Apostel ist, en Timotheus ons Bruder, schrieven on Gott sin Gemeinde in Korinth, en on alle Heilige, die in ganz Achaia sind. Mocht je nu in vrede van God aan zijn voeder en van Jezus Christus aan zijn haren met je zijn. Ik geloof God, den voeder van onze haren Jezus Christus. Hij is een voeder die zich erbormt en een God die ohne een treisten deed.

0: Dankeschön, für wat angeschaut sind hier noch ans Bibelstudium-Programm. Wir fahren von jou einen ganz neuen Brief an und das ist der 2. Korinther Brief. Wir freuen uns auf, für das Brief zu studieren. Du wart, der Exime sei, hat jetzt ein ganz anderer Brief als der 1. Korinther wird. Und so, bevor wir in das neue Brief hineingehen, weil wir in Kinderbasse trägen und checken, okay, was wird das für eine Stadt, was wird das für Menschen, woran schrift Paulus die Korinther Brief? Und so, Bill, wirst du einmal in Kinderbasse verstehen, wo der Amstand wird.
1: To Paulus in de stad van Korinth, wie een ziemlich sehr grote stad, wie van ongeveer 250.000 mensen, dat we ons het jaar nog studeren wens. En zo, door hield Paulus aan en deed een kerkje in dit, wie een zeer godloze stad, door wie zeer veel superie wat door de stad aanjoen, daar door wie zeer veel mensen wat van een scheep erofkeimen. En de hadden nog lang niet, wie een lang niet op landje was, en kregen geld. En vermachen dat geld er zeer hostig. Door wie een zeer grote tempel in de buurt kon starten, dat wie een tempel van een jaar ten. En durch deze tempel, de wordt zeer, zeer veel hurerie en zeer immoralisch het leven wat door togoen deed aan de Korinthische stad. En zo, en dit is de stad voor Paulus, niet wat erin deed. Want ik, mij is een beetje, want ik de wie je was, ik word zijn derde reist, word ik niet zijn zeer lang gebleven. Maar dat is interessant, wo God mensen eropen deed. En de roep Paulus naar Korinth door de kerk te gaan en zo naar omstandig staat.
0: So, wo hat die Kirche dann angefangen? Wir lesen dort eine Apostelgeschichte, Kapitel 18, Vers 6 in Vira. Du lesen dort, was Paulus erst du nie, in

0: Ik wou die kraaf geven, ik wou die mout geven, en die zou snechtstaal zijn, die zou aanhalen dat evangelium te brengen. Dat is voor Paulus waar hij mout kreeg. En dan zei ik dat hij gaat door naar die noba van de Jidenschool, en die neemt hem op, en dat is waar hij woont. En dan fangt het aan. En dat zei ik dat de leraar van de Jidenschool, der hat sich bekeerd, en weer een paar andere wat die geloof hadden, die leiden zich daarheen. Dat is waar ik eigenlijk aanvang te starten, met zo'n kinderkrebsje. En van jou, we hebben twee grote brei van deze stad.
1: Wow, meester interessant. Het is wel wie kan waar de leiding van een helden yes zijn. Waar Paulus heeft die kwek door je grint. En dat we werkelijk wens God om door te leiden daar. Maar wie weet nog, wens Paulus dan is door 18 maanden wie je was, hij reist door weg. En maar eenmaal wens hij in een feises weer, dan kreeg hij nu recht van de kwek. Hij kreeg wat kleon, hij kreeg een brief van Chloe. En die kwam ook twee mannen aan bezegen in een feises en zeiden, we hebben trouble in een kwek. En ze speelden ze dat we een God loze steed, en van deze mensen zich niet bekeren doen, wie kan ik bestenken dat het wat voets on trouble zijn, die moeten niet leren zich leven, we leven niet als bekeerde mensen, en die weeren troubles krijg een moralisch leven, die weeren valse leiderspan, die weer een aanzage hebben, naar wem doen we harken, naar Paulus en naar Apollos, en al zijn vrouwen chimed op, we moeten we dit alle doen, en zo dan, dat zwing wat Paulus den eerste Korinther brief schrijven deed, en zo dan ook nu den eerste Korinther brief, als hij dan ook eenmaal aan je voren, en dat weer niet een zo'n scheingoen te reizen, wat hij doet weer, mensen gelijken dat niet vermoond te zijn, maar zo am jengt dat niet zo'n schein, maar dan is hij ook waar een wachtgereis en dan komt er ook zo weer dat hij niet een tweede brief schrijven heeft. En dat tweede brief is werkelijk hiet zich nog waar een gans anders als dat eerste brief naar de Korinther.
2: De tweede brief die heeft een gans andere toon. De eerste brief dat is met een moonbrief, dat is een horror brief. Maar de tweede brief is kwijtgestaan. Die is veel langer, dat is een troostbrief en die is een moutmerkende brief. En zo, dit wordt anders ook veel schijner gewoon. Das erste Korinther ging auch schon, aber die Antwort ist auch sehr schön geworden, der den zweiten Korinther Brief der studieren.
0: Wir fangen an diese Woche an 2. Korinther Kapitel 1, Vers 1, da sagt Paulus, der nur Gott sein Willen Christus, Jesus, den Apostel lassen, und Timotheus, ans Bruder schrieben an Gott seine Gemeinde an Korinth, und auch an alle Heilige, die an ganz Achaia sind. So erstens, der Paulus, ich war ein bisschen verstanden, wer er ist, er ist ein Apostel von Jesus Christus, er ist mit seinem Bruder Timotheus taub. Und so hat Paulus ein Reich, die Korinther zu vermohren, er hat, von wo nahm er das Reich?
2: Well, sie dort wie eine Frau, was die Korinther hatten, hat Paulus der Reich und unterleiden, als Paulus ein Leiter für uns so wie nur dem Hörchen überhaupt, hat er erreicht, dort wie nur am Hörchen waren. Und so, dort wir eine Hauptfrau, was hier in zweite Korinther ist. Und so, dort ist, woran Paulus sagt, dort hier fußt in die erste Satz, dort Paulus die nur Gott sehen wollen, Christus Jesus in Apostel ist. Und so, dort wir nicht dort heisig gewählt hat, hei wir nicht ein selbst gewählter Präger, hei wir nur dem Gott sehen wollen, Christus Jesus, sein Apostel. Und so hei merkt das hier klar, dort hei dort nicht seine eine Kraft.
1: En zo, dat geeft ons veel troost, want we weten dat je hebt niet iets zien in een kraft. We weten twee in apostelgeschicht, 1 vers 8, zeg dat, maar van de heilige jes die over je komen wordt, waar je kraft krijgen en je worden mijn zeeën zijn in Jeruzalem, in gans Judea, in Samaria, in over de ganse wereld. En zo, we kunnen ook Paulus zijn, die heeft dit aangenomen. Wanneer hij is gehoord, Jezus bejeent op den weg naar Damascus en doe ervoor zijn bekering. Doe aan dat zijn denken, doe noem bij Jezus aan en nu krijg hij door den heilige jes. En zo, dat weinig uit zijn ene kraft, waar hij hier omreizen deed in mensen van God vertalen dat mensen er kwijt ontvangen, dat we wens God om je roept had, hij had de helje juist in hem, en dat is wat ons timer nu werkelijk wat zijn voor 2 Korinther, dat is niet ik over Christus in mij. Paulus neemt niet zelfs de eer, over wens Christus in hem is, dat is waarom hij kon doen wat hij deed.
2: En zogar de zine thuiskerk en Antiochia, die wilden am, dat we dan weer het am ook Barnabas bij. En zo de heilige geest, die roept de kerk ook uit dat hij deze bed zal checken. Dus hij weer van de gemeente je checkt

0: En God had hem geroept. En zo, hij heeft zijn roep niet alleen van Christus, hij heeft zijn roep van Christus ook van de gemeente, ook van de kerk.
1: Is dat niet interessant? Dus ik geloof veel meer van wie een roep hand van God, wie geloven was, oké, dat is een roep van God, ja, en je kunt dat doen. Maar wanneer dat werkelijk een roep is van God, dan worden de andere broeders en zusters en heren hangen die staan, want dat een roep is van God. En wanneer du in de kerk hangen die staat, du sind gratra zien wat de wat eruit komt. Dus wanneer dat werkelijk van God is, dan ben je even dat die was en zeeën kriegen van die kerk. En wanneer van God is, die was en zeeën kriegen van die kerk.
2: Wel, ik geloof aan het titel, die wat je beschrijft, die passen met het ganse brief. En wanneer dat niet Christus weer bij dat daar, Paulus wordt niet verbrachen, wenn's da los wie ihr statt, hei will abgeben, hei will futkon. Und bei Antjam Karen sag ich, na, blieb du. Ek war die Steuermeng, in der Jäfte am Traus, in der Jäfte Wurz. Wenn das nicht Christus in der Gemeinde wird, da wird keine Kirche hier von den Anlässe, oder Paulus, der blieb du 18 Monate an Korinth. Und so, dazu die Kirche dann wirklich gestartet hat. Und so, wir haben von dir an das Prüfen, wie kann hier viel Lehr, kann wir hier reden, was Paulus dann alle auf der Korinth geschrieben.
0: Wils hij nou God zijn wel, Christus zijn apostel is, dan heeft hij nu de recht, hij neemt zich nu de recht, dit brief te schrijven. En het is voor je zal zijn, dit brief is een veel dollar, een troostbrief, een moutmerkende brief, en zo, dat wordt ons ecclesiastisch gewoon hier durchgeren. De derde vers, die zegt van, dit is waar ik aan, ik loof God, de vader van onze Heer, Jezus Christus, hij is een vader, die zich erbormt en een God die ohne eng treisten dat. En zo die, dat zijn voetsen trouwsmerken dat woord. En hier wollen we nog aan het nächste programma nog veel meer van reden. Over dat vangt er wel aan voetsen besteden, om afhang van den brief, dat hij als een vader die zich erbormt en een God die ohne eng treisten dat. Dat is wer God is. Wie gaan vergen, wie gaan een aanrechte indruk van en ons, wer God is. En hij zegt, dit is wer God is. Hij is een vader, die zich erbormt, en een God, die ohne eng treist net. Dit is wer God is. En zo, wanneer we een aanrechtet beeld en ons ben gaan, wenn wer God is, we hebben veel van ons, we hebben dat beeld van God, dat God is een strofender God, die is allemaal dol, die post op, wenn du nicht recht is, en Christus zijn eeuwig raas. Dat is een beeld, wat we eens van God gaan. Dat is niet zo.
1: So, wenn ich das hier lesen do, das gibt mir ein Bild von Gott aus dem leibenden Führer, wo der Zett in wie aus Kenia kein Rahnenarm ab seine Schuld setzen, in Traus fing. Es ist trotzdem ein Bild mir, dass ja, wie weit nicht, wenn ein kleiner Kind sich auf die Stadt oder die grüllt sich, und die weit, die haben einen leibenden Führer, der Rahn, der ihre Papa, und sagt sich, ich muss jetzt ab der Schuld durch, und du fängst, der Traus, der fällt sich durch Sache. Und das wird von Bild, wie hier kriegen von Gott. Ein Leuchtturier Führer.
0: Das wird Paulus an sich sein, und so, das ist, wo er das Brief anfängt. Und so, er will hier den Eindruck merken, den reichen Eindruck merken, und so, ich hoffe, ans Programm merkt auch denselben Eindruck, dass Paulus ist, wer er, dass er von Gott geschickt ist, und er sagt uns, de Gott, wem er loven wird. Wenn du ein anderes Bild hast von Gott, als das Vers hier sagt, dann hast du wat aanrechtet hou je gereden. Dat is niet zo. Ons God, die is een voeder, wat zich erbormd heeft, en ons treisten heeft.
3: Dank je voor horen. Dit programma is rijdemerk van Radio del Campo Boliviano en San José de Chiquitos, Bolivia. Wanneer je wel dit programma herondeschrijven kan, dan schrijf ons op WhatsApp. En dat nummer is +591 7367999. Wir wünschen dir Gottes Segen in ein guter Tag.

De ligt bij 16.740 deel de regering met. Besonders voor betroffen is de kustenstad La Guaira bij Caracas. Daar zijn de radingskrachten weer nu vermiste. De Verenigde Nationen schatten dat bette 50.000 mensen als vermist gelden kunnen. De regering redt niet officieel over Zule. In de betroffene gebieden zijn er 200 gebieden aangevallen oder schwer beschädigt. Besonders dramatisch is de leeuw im Wohnkomplex OPP 26 in Caraballeda. Familie Seeke vertwiebelt nu ongeheer unter de Trümmer. Viele Opfer worden al in Massengräber beigesat. Online-Liste met tienduizenden Nummers van Vermiste merken de Mut van de Katastrophe deutlich. Experten erklären de hohe Opferzahl met dat dubbele Erdbeben in de Buort van de Gebieden. De Seeke nu Vermiste jet unter schwere Bedingungen wieder. Dit zijn bet zeviet hier de nieuwrechte. Ik breng hier weer van de Chicago Mocht de Getreideprijs. De Kornprijs wordt aangeheft met $182 de ton en de Sojaprijs stond op $439 de ton. Van Maxicambios breng ik hier de geldprijs de US-dollar die stond im Kuip te 5.900 en im Verkuip te 6.100. De euro wordt gekauft te 7.000 en verkauft te 7.350. De brasilianische real die stond im Kuip te 1.120 en im Verkuip te 1.180. Van dem Wader van de Kolonie Sommerfeld in Umgebung informier ik dat de Waderdienste ons für Marie Medweg eine Lichttemperatur von Feier in eine Hechtstemperatur von 19 Grad verutzeihe. Zum Schluss von diesen plotischen Nachrichtendienst bring ik uit Matthäus Kapitel 19, Vers 29 de beste Nachricht. En wer am mint halven hus, oder bruider, oder zesta, oder fuder, oder mutter, oder kenja, oder land verloten haft, wordt dort hundertemal terugkriegen en dort euwe leven over. Dankschön für het anschalten. Ik wens dir een schönen Abend. Abwarten hier.

Dat we ons ooit maar met Lord Tops aan kunnen ze ons komen. We letten ons geen against us voor zijn. We weten met wie het top hier. En dat ging dan aan hem al af te been. Dat wordt een smal bij een stoel naar je blok moet dat we een ei worden. Waar we niks na gaan. En dat passiert een smal. We moeten recht zijn, onrecht in een hoofd. Nu, wann du was gefangen hast, und du das sehr viel rechnen lässt, und viel dir in was hauen, dann für was leichter Ding zu tun? Na, echt leichter zu sein. Über wem sagst du das? Na, das ist die Antje in der. Na, da wollen wir das reinbringen. Und, ein Vater, der sein Kind hat, ein Check geschrieben, wo nicht helfen für wir. En dan moest het kind naar de baan komen, hij ging met het kind op. Dan moest hij sorry zijn te de manager, dat zij had een checketje geschreven wat er niet geld voor weer. En dat weet ik me al zeer schwer was, maar hij had niet meer een foute check geschreven. Er was niet geld voor weer. En wanneer we kijken, wat wil de Heer hebben als we doen zo? De Heer wil dat we zijn aanleven, verhaamleven en onze familie opbrengen. Onze familie zullen zeen zijn te andere families. Die zullen zeen zijn te niet-christen. Ik weet, we gaan eens wanneer we reizen doen, dan wil ik betoelen dat we onze multi betoeld. En waarom? We deden allemaal te danken. Ik heb eten deiden. En sommige mensen waren impressed de man. Sommige betoelden wat ik aan ze moet eten. Zo dus een zeen en voor de heren leven. Zo wat wil ik dan niet zien als ik met stemmen doe? Wat wil ik niet met stemmen als ik van de metgedeeld heb? Ik wil zijn dan. Hoe weet dat ik dat u vrede is met God? Nicht bist du zufrieden, das ist wieder, dass man Gott und sein Wut sein dort. Und wenn wir dort tun, wenn wir dort Gottes Wut lesen. Ich habe auf jeden Fall nur gedacht, was mir ohne Scheiß aus Eck abforschen will. Als wir uns Chor vor dir hatten, dann wohnen wir in der Kolonie, der hat nicht friert, eine Rede in der Kurte haben. Er hat nicht friert, eine Rede zu haben. En mijn voeder, wat we voren deden, hebben we ook gezegd dat we moeten ons als jongens met hem. We hebben veel je zoon heen geweest. Beter zelf zijn als anders in je loon. En dat heeft ons veel geholpen. Ik wil hier met je spreken, vielleicht als je ook de kostkwijt zijn. Over zien als je zond. Ik denk eens om mij, ik vind mijn zomers roblich in mijn onze karper, dat je schreef plus dus. En ik vond om te zingen. Mijn karper zei, nee, maar ik zong plus. Ik wil dat niet gewoon sterk, dan zong mijn karper al mat. Leider zijn als je zingt, en dat is het ding wat we uitvinden, wat helpt ons als familie, eeuwig te komen naar de schwere tijd. Nou, ik wil niet moeten spreken, wel we dat noodtraag, wel we dat niet, wel eerst nemen, dat we tien gaan als Gottes school, dat we een voeder gaan als ook Gottes school, God merkt die man eerst, dan merkt hij de vrouw. En de man is verantwoordelijk. De voeder is verantwoordelijk, dat we onze kinderen opdragen, de vrucht zum Herrn. Wel we nog stond toen je bent. Ons voor hem hemel, ik dank die vierde voerder. Herr, dat is een voerder die zich schlag valt, schuldig valt, weer dingen die je doen hebt. Ik ben het vergeef aan. Je hebt een moed, fresh on te varen. En niet het blad even te draaien en de kinderen op te draaien. Herr, wanneer we vergeving vullen, ik ben dat je vergeven wordt, en dan wordt je kroffje en wie worden vergeven. Dat we ons
anstauen für diese Süßwasser, wie sie sagen.

Nu weet ik wat God is zijn. God is nu beter schoon. Wat die waren kans. Hop ons in de king op het raken. Verdienen hier. Om Jezus willen. Amen.

The clock is tien. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Nu dat we met dit programma tot afsluit gekomen zijn, mocht ik nog allem een gezegende de tijd wensen en mocht de haar einem jeden bijstonen. Dit is licht uit Gottes woord, wat je gebracht wordt van de gemeente Gottes in Nestedt in Kamper 22 Blumen Uurt, aan de onschrift S, Box 248, Guatemoc, Chihuahua, Mexico 31500. Zullen ze met onderopen bellen, aan de telefoonnummer S625 584.

En mijn laatste boodschap beschäftigde ik me met de schuldvrouw. We beten tot onze himmlische Vader dat hij ons onze schulden zo vergeven mocht, als we die jaren vergeven, wat sie aan ons verzindigd hebben. Daar hebben we uit Jezus zien wie het zijn, waar onze ene vergeving daarvan afhängt, of we ook zelfs van harte vergeeft hebben. Vandaar willen we ons aan een ander bed uit de Vater onze wanden. Dat jet nu aan de bewaring voor dat beise en voor verzekeringen. Nou dat leidt, Jezus neemt nog zinder aan, wel wie top dat ganse Vater unser uit Matthäus Kapitel 6, de Verse 9, 13, waar der top lezen. Wie waren nou dat leidt dan top Matthäus Kapitel 6, de Verse 9, 13 lezen.

Welven nu top uit Matthäus kapitel 6 van vers 9 tot 13 lezen. Daar zegt de Herr Jesus zu seinen Jüngern so: Darum soll je zo beten.

onze programma's en alle app CD's te hebben. Een CD met twee programma's kost $10. Schek dan het geld met, wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station, wo je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 707. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag naar het programma nummer 707.

Dit is het plaatje programma De Gouden Oorrecht. Jun redner is Paul Klose. Ik wens alle toehörer Gott sie in den Rittchen sehen. Ze hebben nu ingeschaut in welle Hanhorsche, wo Gott Menschen Europa haft en wo Gott ook vandaar nog Europa deed voor een bestemden dienst. Zo wie dat in de Bibel. Zo wie dat in de Gemeinde Jezus in de meest 2000 jaar. Zo is dat ook vandaar nog. En zo wordt dat blijven, bete haar komen wordt de Gemeinde af te holen. Ik lood je nu aan, welle tot beden. Himmlische Vader, bedanke die voor de mannen en vrouwen van wanneer we in de Bibel lezen, waar du de Europa hast, en waar die im Glauben gehoorzaam waren, en dat deden wat du van aanhaben wust. Die zijn ons een Beispiel, en dat geeft ons moed, dat ook wie die vertrouwen kennen, wanneer du ons roepen deest en ons een opgave geeft. Vandaar bid ik in besondere wijze voor die toehörer, die den roep, die dienen roep geheerd hebben, in die gehoorzaam zijn en die deine. Geef aan de kracht die ze vandaar brokken, om je in de onvastung te kämpfen en stoot te blijven. Schenk aan dat bewustzijn dat du aanhalbst en bewoorst. Schenk aan breider en zestere im Glauben die veranbeden. Schenk aan mensen die een bezietje en aan de last drogen helpen met wanneer die deine zo bedreigd worden. Treist ook die deine die der schwere tijden gaan. Dat bid ik in Jezus in hem noemen. Amen.